0: Hallo, wij zijn Sky Architect en
1: je luistert naar Progcore
0: Radio. Het enige echte prog, rock
2: en indie radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

Streek Omroep West-Friesland Concertnieuws. De Nederlandse band Focus bestaat in 2026 maar liefst 57 jaar. Opgericht in 1968 door Thijs van Leer. Fluit, Hammondorgel, toetsen en zang. Vanaf het begin ook Pierre van der Linden op drums. Sinds 2010 Menno Gootjes op gitaar. En 2016 Udo Pannekeet op de basgitaar. Focus toert door Europa in 2026. En dat bracht ze onder andere in Engeland en in Scandinavië, in Noorwegen en Denemarken. De tour begon in Nederland in het voorjaar en eindigde ook in Nederland in het najaar. En dat brengt ze op 25 september op vrijdagavond naar Manifesto in Hoorn. De zaal is open vanaf 8 uur en ik denk om 8:30 dat het concert gaat beginnen. Focus in Manifesto Hoorn, 25 september 2026. Ga dat zien.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: En zo begonnen we met Kiss uit 1992. Stonden ze in de top 40 met deze God Gave Rock and Roll to You. Die is ook allemaal bekende van Argent. Dit keer waren er geen toetsen, maar gitaren. Dat is wel een aparte versie eigenlijk dus. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman. En ik ga de plaatjes voor je elkaar draaien. We hebben een paar thema's. En de thema's zijn Kiss, zijn Focus. En er zijn nog een aantal, ik weet niet eens of ik er wel aan allemaal dingen toekom die ik zou willen draaien. Het wordt in ieder geval een hele overvolle uitzending. We gaan naar Zweden toe, geloof ik, of was dat Noorwegen? Cultuur UZ, het zou zomaar Zweden kunnen zijn. Of Scandinavië in ieder geval, met Focus. En Sylvia.
2: I'd like to tell you who the people are that play this very beautifully played music. It's on the bass, Udo Bannekeet. Hey. Hey. And the drummer is, of course, Pierre van der Linden. Yeah. Terrible talent on guitar, Mr. Menno Gootjes. We'd like to do something with you together. I'll let you know.

0: please go and see Brit if you want. No, not if you want. I think you have to. But at the end, after the second show, then we come there at that table, and if you have bought something new, then we give you autographs.
1: Ja, dat was in, daar in Scandinavië. Focus, en in 2020, het was in mei dat optreden, hoorde Sylvia. Muziek van Masada, groep uit Nederland die ook waanzinnig goed is. 1980 van de cd Puzaka, gewoon als je dat nummer, Mother of My Origin. En Ibu Dari Azalku is daarvan de Indonesische vertaling.

Massava en Mother of My Origin, Ibu Dari Atalku, is het nummer wat je juist hoorde, 1980, van de cd Pusaka. Een andere Molukse artiest, Daniel Sauleka, ging een verband aan met Advisser in 1983. En het resultaat daarvan is Giddy Up A Go Go.

Giddy Up A Go Go wordt de Officer samen met Daniel Sauleka. Uit 1983 komt deze plaat. En hij stond ook gewoon in de top 40, als ik me niet vergis. We zijn overigens, en dat moet ik even opvertellen, al begonnen met Kings and Queens. Dat begon al met Focus en Sylvia. En daar hadden we eigenlijk Sarah Bareilles nog voor moeten. Maar goed, dat gaan we dus nu doen. Met King of Anything.

Sarah Bareilles in 2010 en The King of Anything. Muziek van Jos de Roy uit 2015 staat in de lijst van Kings and Queens. En we gaan luisteren naar een kluizenaar. En deze kluizenaar, nou, luister maar.

lang. Tegenover waar de poort van Ikova heeft gestaan. Hij werd de 40 jaar bij de ADM. Maar plotseling was daar geen plaats meer voor hem. Dood ging hij zo.

maakte hij zich ooit. Scheren en knippen deed hij nooit. Altijd alleen, nooit een mens om hem heen. Iedereen vond hem raar. Niemand die weet waarom Nico zo deed. Ja, waarom wordt iemand een kluizenaar? Met zijn grote grijze baard en zijn lange haar zat ome Nico aan zijn eettafel daar. Hij las oude kranten uit zijn betere tijd. Bij kaarslicht van stroom was hij al jaren kwijt. Naar Dirk van den Broek ging hij een enkele keer. Dan kocht hij wat melk, want hij lustte niks meer. Zijn broer die woonde in de Leverikstraat, die zei hij is zwaar gestoord.

Op een dag was er paniek in de straat ontstaan. Ome Nico zat niet meer op zijn stoel bij het raam. Dokter Kramp, die riep hem door de brievenbus. Uiteindelijk kwam hij binnen, door de achterkant dus. Bij het halen van zijn melk in de sneeuw gleed hij uit. Met een gebroken been kwam hij weer thuis naar verluid. Zijn urine liet hij lopen, het vroor erg hard. Zijn been was afgevroren

We hebben ome Nico nog bezocht in het zand. Het oude ziekenhuis, ja, daar lag hij dan. Men had hem gewassen en zijn haren geknipt. Een week later was hij dood, zijn ziel was weggeglipt. Hij bleek behoorlijk rijk, want hij besteedde geen moer. Er was een testament, daarin onterfde hij zijn broer. Henk Janissen bracht de meubels aan het goede doel. Dat gaf ons uiteindelijk.

De kluizenaar van de Meeuwenlaan. Hoorde Jos de Roy, de troubadour, de volkszanger van Amsterdam Noord. En daar gaat deze cd helemaal over, Amsterdam Noord. Met allemaal liedjes uit die omgeving. En in het verhaal van deze kluizenaar, daar was die man, zijn been was zwart geworden. Dan kan toch beter je been maar af en toe een klein beetje rood worden als een radijs. Jos de Roy, live in Enkhuizen, op het Trekzak Festival. Mooi verhaal.

Jos de Rooij op het Trekzakfestival in Enkhuizen in 2015. Het zou zijn laatste optreden al daar worden, want hij zou in 2016 overlijden. Muziek van de goede keus van Caroline is nu aan de beurt en ze heeft een hele, hele mooie uitgezocht. En ik ook een klein beetje, want ik heb een aparte versie genomen van The Beach Boys en Tears in the Morning.

Een alternatieve mix van Tears in the Morning door The Son of a Beach. Hij had eigenlijk, de mix had eigenlijk mooier kunnen zijn in de dynamiek, want die was af en toe wel een beetje erg groot in verschil. Maar het was wel op zich een aardige andere manier van Tears in the Morning. Muziek uit 1963, een goede keuze van Caroline Trini Lopez. En we gaan hem draaien in prachtig mooie Radio Wallerton Clear Stereo. En dit is If I Had a Hammer.

Lopers in 1963 en If I Had a Hammer. Ja, Folky Wave met, we gaan luisteren naar de Kiss Cats. Die AI Cats, die begonnen flink door te breken in heel de muziekwereld. Want er zijn inmiddels heel wat die het doen. En wij gaan luisteren naar de Kiss Cats. And I Was Made For Chasing You.

De Kiss Cats in 2026 en I Was Made For Chasing You. Verzin het maar. Uit 1982 op deze plaat van Mary Wilson. This Is It.

Streekomroep West-Friesland Concertnieuws. De Nederlandse band Focus bestaat in 2026 maar liefst 57 jaar. Opgericht in 1968 door Thijs van Leer. Fluit, Hammondorgel, toetsen en zang. Vanaf het begin ook Pierre van der Linden op drums. Sinds 2010 Menno Gootjes op gitaar. En 2016 Udo Paddekeet op de basgitaar. Focus toert door Europa in 2026. En dat bracht ze onder andere in Engeland en in Scandinavië, in Noorwegen en Denemarken. De tour begon in Nederland in het voorjaar en eindigde ook in Nederland in het najaar. En dat brengt ze op 25 september op vrijdagavond naar Manifesto in Hoorn. De zaal is open vanaf 8 uur en ik denk om 8:30 dat het concert gaat beginnen. Focus in Manifesto Hoorn, 25 september 2026. Ga dat zien.

0: untold stories never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave, waar wij folk en rock op de een of andere manier proberen bij elkaar te stoppen in één radioprogramma, soms gelardeerd met wat andere muzieksoorten. Gewoon met Kiss uit, wat was het ook alweer, 1980. En Shandy, best wel een commerciële ballad eigenlijk voor het doen van Kiss. Maar wel een lekkere. En helemaal geschikt voor de AM-radio, toen de tijd in de jaren 80, wil ik, hè? Was een heel andere tijd was dat. Ook in dit uur gaan we ons bezighouden met de rode lijnen in het programma. Dat zijn Focus Marsada en Daniel Zuileka. En we hebben iets minder tijd voor de goede, nou wel voor de goede keuze van Caroline, maar iets minder tijd voor de Kings and Queens. Daar zullen we een klein aandeel van hebben. We gaan luisteren naar Harriet en We've Only Just Begun. Maar ja, in ieder geval voor nu dan.

Harriet in 2026, september 2026, de release van We've Only Just Begun. En de voorbode van een cd die aankwam. Muziek van Focus. Waarom, terug in de tijd. Behoorlijk ver terug in de tijd. Nou, niet echt. Het wordt 21 mei 2026. En de plaats is Gothenburg. En we gaan luisteren naar Hocus Pocus. Maan is hier van alles. Tijd doet twee dingen tegelijk. Kies en fluit.

ja. Pierre van der Linden is al de 80 gepasseerd. Maar geeft nog rustig een drumsolo van bijna een kwartier, geloof ik. In deze versie ietsje ingekort door de maker van het, de track, om zo maar te zeggen. Focus live in Göteborg in 21 mei 2026. Ja, schitterend. We luisteren naar muziek van Masada. Dit is I Never Had a Love Like This Before.

Ja, af en toe weet je niet zeker wanneer ze stoppen. Massade hoorden wij. And I never had a love like this before. Een fraaie plaat uit, was het 1980, meen ik, van de cd Pukkeltiva. Muziek van Jos de Rooy. Jos komt later aan de beurt. Ja, hij is wel luisteren naar Daniel Zuileka uit 1981. We blijven wel een beetje in dezelfde tijd. We'll go out tonight. Nou ja, het wordt waarschijnlijk morgenavond, want dan is het weekend.

0: Hocus Pocus, het hoort misschien wel Focus. We'll go out tonight. Daniel Sayuleka in 1981 in de top 40. 2010, de cd Buitengraats van Jos de Roy uit Amsterdam. We gaan luisteren naar Het Wonderlijke Cadeau.
1: Toen ik nog slechts een Josje was, erg naïef en zo, kwam mijn vader 's avonds thuis en gaf me een cadeau. Een wonder om te zien was het, een zeer veelkleurig ding. De eerste keer dat ik het zag, werd het mijn lieveling. Het deed zip als het klopte, pop als het stopte, brrr als men het gooit. Ik wist niet zeker wat het was, en wellicht weet ik het nooit. Toen ik voor het eerst eronder keek, was ik stom verbaasd. Er zat een grote groene knop, een kleinere ernaast. Ik drukte eerst die grote in, het werd toen gloeiend heet. Daarna drukte ik beide in, en dit is wat het deed. Het deed zip als het klopte, pop als het stopte, brrr als men

Ik heb nu zelf kinderen, een zoontje evenzo. En gisteren toen gaf ik hem mijn wonderlijk cadeau. Zijn mond viel open van verbazing, hij zweeg een ogenblik. Hij weet vast ook niet wat het is, maar bemint het net als ik. Het doet zip als het klopt, het pop als het stopt, brrr, als men het gooit.

Buiten de Gaats van Jos de Roy in 2010. En we hoorden het wonderlijke cadeau wat hij kreeg. Het is tijd voor de goede keuze van Caroline. Twee bands die eigenlijk een klein beetje aan elkaar, toch wel met elkaar verbonden zijn, denk ik, in dezelfde tijd. Begin jaren 70. We beginnen met The Sweet and the Wig Wag Band.

1974 worden de Mutt en Tiger Feet. Hij was wat langer dan gebruikelijk, geloof ik. Maar in ieder geval, het was wel lekker om weer eens te horen, toch? En daarvoor hoorden we Wigwam Bam. Wigwam Bam van The Sweet uit 1972. En die hoor je ook nooit meer op de radio. Dus leuk dat we een skitje weer hebben kunnen draaien, dankzij Carolien. Muziek van de Kiss Cats. En uit 2026, september 2026, is deze Forever.

Kiss Cats in september 2026 en Forever. Tot aan de uurwissel gaan we luisteren naar Focus van Focus nummer 10. Dit is Victoria. MUZIEK

streek omroep West-Friesland concertnieuws. De Nederlandse band Focus bestaat in 2026 maar liefst 57 jaar. Opgericht in 1968 door Thijs van Leer. Fluit, hammondorgel, toetsen en zang. Vanaf het begin ook Pierre van der Linden op drums. Sinds 2010 Menno Gootjes op gitaar. En 2016 Udo Pannekeet op de basgitaar. Focus toert door Europa in 2026. En dat bracht ze onder andere in Engeland en in Scandinavië, in Noorwegen en Denemarken. De tour begon in Nederland in het voorjaar en eindigde ook in Nederland in het najaar. En dat brengt ze op 25 september op vrijdagavond naar Manifesto in Hoorn. De zaal is open vanaf 8 uur en ik denk om 8:30 dat het concert gaat beginnen. Focus in Manifesto Hoorn, 25 september 2026. Ga dat zien.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Lick It Up, hoorde Kiss uit 1983. Welkom bij Folky Wave, mijn naam is Peter Tilman en ik ga weer een uur lang proberen aparte plaatjes te draaien die op de grenzen liggen van de pop en de rock en de folk. En de volgende plaatje gaat draaien is weer een redelijk lange eigenlijk van de groep Focus. Al sinds begin van de jaren 70 actief en nog steeds toerend door de wereld. We gaan luisteren naar La Catedrale de Strasbourg. Mijn Frans is heel geweldig. La Catedrale de Strasbourg. Waarschijnlijk de kathedraal van Stratenburg. We gaan luisteren naar deze plaat van Focus.

Het was een concert in Nederland en dat kun je horen, omdat er dan door mensen erheen geluld wordt. Tijdens het concert in de Zachte Passage kon je het heel goed horen. We gaan luisteren naar muziek van Masada uit 1978 van de CD Astaganaga. We gaan luisteren naar het hele fraaie Nena.

Ja, en iedereen die misschien een concert van Masada heeft bijgewoond, weet dat als je de soundcheck hebt van Masada, dat het even kan duren voor die 25 microfoons van hem zijn ingeregeld. En dan moet die andere ook nog eventjes gedaan worden. We hoorden Masada en Nena uit 1978. Lekker opwindend plaatje. Ja, heerlijk. Daniel Sauleka uit 1976. Dit is You Make My World So Colorful.

0: ben er nog niet helemaal over uit wat nou mijn favoriete tijdperk van Daniel Sour Lake is. Want ik vind dit toch wel heel erg mooi. Uit 1976, You Make My World So Colorful. Ik meen dat het een tip is geweest, geen echte hit, maar wel een mooie plaat gewoon. En ik hou van mooie muziek, dus dan kan het altijd geen kwaad natuurlijk. We hebben twee verzoekjes van Hanna Kaptein. Graag of die wilde draaien. Hanna Kaptein uit Enkhuizen. We gaan het doen, we gaan beginnen met deze plaat van Pat Boone. En speciaal voor jou heb ik die in fantastisch mooi Wollaton stereo heb ik die kunnen vinden. En dan klinkt hij ontzettend mooi in stereo. En dat doet heel, ja, Radio Wollaton, het is magie eigenlijk gewoon. Die kan daar gewoon een prachtig mooi sprankelend stereo van maken. Nou, luister zelf maar. Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone.

En de tweede plaat die Hanna Kaptein op haar lijstje had staan, is deze van Jim Reese uit 1963. En ook al in schitterend Radio Walton Stereo, I Love You Because.

En zo is dat. Jim Rees uit 1963 en I Love You Because. En het waren twee platen die we draaiden speciaal voor Hanna Kaptein. Hanna, leuk dat je af en toe wat instuurt. Hou het maar een klein beetje zo om de week of zo dat je wat stuurt. Leuk. En dan draaien we dat gewoon. Dan hebben we nog een item bijgekregen. Het zijn er al drie. Nog even, ik heb helemaal niets meer te vertellen in het programma. We gaan luisteren naar muziek van De Goede Keus van Caroline. En dankzij Caroline komt er toch een klein beetje folk in dit programma met Steely Span uit 2006. Dit is Live.

Steel Eyes, Spen. En van de Folkrock Pioneers in concert worden wij London uit 2006. In 1967 hadden de Eagles een joekel van een hit met Baby Come Back. Wat monsterig was dat gewoon. Maar we gaan een plaat draaien uit 1968, gekozen door Caroline. Dit is Softly, Softly.

Had ongeveer dezelfde beat, denk ik, als Baby Comeback. 1987. Eddie Grant van de Eagles, released

En die Grant in 1987 en Baby Come Back. Dat zover de goede keuze van Caroline met de Equals en Steel Eye Span London. Een plaat van de Kiss Cats uit september 2026. De titel is Lick It Up, maar de inhoud van de tekst is iets anders. Want ja, dit zijn tenslotte katten. Die houden zich bezig met andere dingen.

Wat best een beetje een wilde folky wave deze keer. Goed, worden de Kiss Cats. En Lick It Up uit 2026. Plaat van Lords of the Songs. Gaat over Eamon, Shield Maiden of Rowan.

Ja, The Lord of the Songs was dat. En Eowyn hoorden we. Muziek van Justin Young uit 2003. Het is allemaal in de Kings and Queens serie dit. Anno Kayakea.

En tot zover Folky Wave. Met best wel een zwaar gevuld programma. Met behoorlijk wat rode lijnen heen. Voor iedereen die het een day called, om het zo maar te zeggen, wens ik hier nog een hele prettige nacht toe en avond. En voor iedereen die de morgen instapt, een hele goede morgen. Graag tot de volgende Folky Wave.